0: Weekendman. Weekendman. Liekende met mama.
1: Jij bent verder, kom ik joh.
0: Weekendman. Weekendman. Liekende met mama.
1: Ik heb een andere liedje moest als de markt snappen. De enige moest je met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo-la-lo-lo, hey-lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen?